waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

just a perfect day. Problems all left alone. Weekend.

Yes, I'm.

so hot, baby.

0: Aha, take on me.
1: Opvallend nieuws.
0: In een groep van slechts 23 mensen is de kans zo groter dan 50% dat twee personen op dezelfde dag jarig zijn. Bij 75 mensen loopt deze kans op naar 99,9%. Wat niet intuïtief aanvoelt, maar wiskundig klopt.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Met van 6 tot 7 Soul at 6 met Martin van Golen. Van 7 tot 8 de Funk Factory met Robert Hoijveld. En van 8 tot 10 de Soul Kitchen met Jeroen van Schie en Dennis Stappers. De avond wordt tot middernacht afgesloten met Nice and Soul door Norbert Hendricks. Luisteren dus iedere donderdagavond naar Meer Radio. Want donderdagavond is Soulavond. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Conflict over caravanstalling in Rijzenhout bijgelegd en eindexamens begonnen voor bijna 1500 scholieren. Haarlemmermeer zet een streep onder een 10 jaar durend conflict rond een caravanstalling in Rijzenhout. Haarlemmermeer wil dat de verouderde vervallen kassen in het dorp een opknapbeurt krijgen. De eigenaren van het terrein aan de Heermanswet, twee zussen, gingen in 2016 op die wens in en bouwden een moderne caravanstalling. De gemeente beloofde een vergunning, maar kreeg daarna ruzie over de kosten. De gemeente vroeg een bijdrage van €270.000 voor bovenwijkse voorzieningen en recreatief groen. Hoewel deze bijdrage niet verplicht was, weigerde de gemeente de vergunning als dit bedrag niet zou worden betaald. De kwestie is nu bijgelegd, maar details zijn niet bekendgemaakt. Voor 743 jongens en 722 meisjes die naar de middelbare school gaan in Haarlemmermeer zijn het spannende tijden. De eindexamen zijn begonnen. Vorig jaar slaagde 90% van alle scholieren in de gemeente. Dit jaar doen in Haarlemmermeer 669 VMBO'ers, 498 HAVO en 298 VWO-leerlingen eindexamen. Na het eindexamen waaien er veel jongeren uit voor een studie of een baan buiten de gemeente. Van iedereen die op zijn 16e in de gemeente woonde, blijkt 47% 12 jaar later te zijn vertrokken. De meeste van die vertrekkers uit Haarlemmermeer belanden in de gemeente Amsterdam. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk laat de zon zich zo nu en dan zien, maar later krijgt de bewolking de overhand en valt er af en toe wat regen. De middagtemperatuur ligt erbij rond de 13 à 14 graden en er waait daarbij een matige wind, eerst uit het westen en later uit het noordwesten, rondkracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio. Ruud

0: Pharrell Williams, Happy.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Voor vroege vogels die echte vogels willen zien, is de volgende suggestie. Donderdag 14 mei is het Hemelvaartdag en volgens traditie onderneem je een activiteit in de vroege ochtend, wat douwtrappen heet. De wandeling door de groene wilde die de werkgroep IWN Zuid-Kennemerland organiseert, past daar goed bij. In dit gebied leven veel verschillende vogels. Je kunt bosvogels horen, zoals de merel en de nachtegaal, of moeras- en watervogels. Meld je aan om 6:30 ochtends bij het Pannenkoekenpaviljoen, de Kruisweg 1625 in Krukius. En neem vooral je verrekijker mee.

0: Een voormalige nummer 1 hit uit 1979. Cheap Trick, I Want You to Want Me.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Tijdens de Age of Sail tussen de mid-16e en midden-19e eeuw waren veel schepen voorzien van een boegbeeld van een naakte of halfnaakte vrouw. Het bijgeloof was dat een ontblote borst de woeste zee kon kalmeren voor een veilige reis.

was Jana Spyro, Material Lover. We zijn aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met The Police, Every Breath You Take. Een hele fijne dag. Tot snel. Hoi.

0: ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Een week lang grote verkeershinder rond Amsterdam-Zuid verwacht en auto's gestript op PNR-parkeerplaats in Nieuw-Vennep. Van 12 tot 18 mei wordt grote verkeershinder verwacht rondom Amsterdam-Zuid. De A4 en de A10-Zuid zijn dan wegens werkzaamheden op verschillende momenten dicht. Ook rijden er vanaf woensdag 5 dagen geen treinen van en naar station Zuid. Reizigers moeten rekening houden met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Op verschillende momenten zijn op de A10-Zuid maar 1 of 2 rijstroken beschikbaar, terwijl de A4 bij knooppunt Batuverdorp richting Amsterdam van 12 mei tot 14 mei en van 16 mei tot 18 mei van 10 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens helemaal dicht is. Verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via de A9, de A2 en de A5. 2 geparkeerde auto's zijn zaterdagmiddag gestript aangetroffen op de PNR-parkeerplaats aan de Gertsenwoudseweg in Nieuw-Vennep. Van beide auto's, een Volkswagen en een Seat, zijn diverse onderdelen zoals het dashboard, de deuren, de bumpers en de motorkap verwijderd. Een politiewoordvoerder vindt de diefstal opmerkelijk, omdat het bij dit soort van incidenten alleen om sensoren, spiegels of navigatieapparatuur gaat. De afgelopen tijd zijn er niet eerder auto's op een dergelijke wijze gestript. De parkeerplaats wordt veel gebruikt door vakantiegangers die naar Schiphol reizen voor een vakantie. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk laat de zon zich zo nu en dan zien, maar later krijgt de bewolking de overhand en valt er af en toe wat regen. De middagtemperatuur ligt erbij rond de 13 à 14 graden en er waait daarbij een matige wind, eerst uit het westen en later uit het noordwesten, rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: dag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet, doe jij mee.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppen.
1: Air France KLM Groep krijgt andere naam en plant voor woningen op plek van Oude Hema. Topman Ben Smit van Air France KLM heeft besloten dat de luchtvaartcombinatie een andere naam krijgt, nu het Scandinavische SAS naar verwachting bij de groep komt. De naam van KLM blijft. De luchtvaartcombinatie krijgt een nieuwe naam zonder Air France of KLM erin, net zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij de Brits-Spaanse Internationals Airline Group, het moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia. Air France KLM wil een meerderheidsbelang verwerven in SAS en heeft ook een bod uitgebracht op TAP Portugal, maar zit hierover in een harde concurrentiestrijd met de Duitse Lufthansa. Op de plek van de Oude Hema en Hangar 20 in het centrum van Hoofddorp komen 53 woningen. De gemeente wil daarvoor een overeenkomst sluiten met ontwikkelaar WoonHolland. De panden staan al lange tijd leeg en zijn behoorlijk verwaarloosd. Ondernemers, winkeliers en omwonenden hebben de gemeente herhaaldelijk gevraagd of niet wat kan gebeuren daar. Die actie lijkt nu te komen met het plan van WoonHolland, de eigenaar van het terrein. De ontwikkelaar wil 46 appartementen bouwen en 7 eengezinswoningen. Op de begane grond komt winkelruimte en onder de panden een parkeergarage voor de bewoners. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk laat de zon zich zo nu en dan zien, maar later krijgt de bewolking de overhand en valt er af en toe wat regen. De middagtemperatuur ligt erbij rond de 13 à 14 graden en er waait daarbij een matige wind, eerst uit het westen en later uit het noordwesten, rondkracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

This is my church. This is where I heal my hurts.

je nog? Die tijd zonder zorgen? Die ene plaat, dat ene moment. Met muziek zoals deze. En deze.

0: tot middernacht. Met Sensational 70s op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Conflict over caravanstalling in Rijsenhout bijgelegd en eindexamens begonnen voor bijna 1500 scholieren. Haarlemmermeer zet een streep onder een 10 jaar durend conflict rond een caravanstalling in Rijsenhout. Haarlemmermeer wil dat de verouderde vervallen kassen in het dorp een opknapbeurt krijgen. De eigenaren van het terrein aan de Heermanswet, twee zussen, gingen in 2016 op die wens in en bouwden een moderne caravanstalling. De gemeente beloofde een vergunning, maar kreeg daarna ruzie over de kosten. De gemeente vroeg een bijdrage van €270.000 voor bovenwijkse voorzieningen en recreatief groen. Hoewel deze bijdrage niet verplicht was, weigerde de gemeente de vergunning als dit bedrag niet zou worden betaald. De kwestie is nu bijgelegd, maar details zijn niet bekendgemaakt. Voor 743 jongens en 722 meisjes die naar de middelbare school gaan in Haarlemmermeer zijn het spannende tijden. De eindexamens zijn begonnen. Vorig jaar slaagde 90% van alle scholieren in de gemeente. Dit jaar doen in Haarlemmermeer 669 VMBO'ers, 498 HAVO en 298 VWO-leerlingen eindexamen. Na het eindexamen waaien er veel jongeren uit voor een studie of een baan buiten de gemeente. Van iedereen die op zijn 16e in de gemeente woonde, blijkt 47% 12 jaar later te zijn vertrokken. De meeste van die vertrekkers uit Haarlemmermeer belanden in de gemeente Amsterdam. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk laat de zon zich zo nu en dan zien, maar later krijgt de bewolking de overhand en valt er af en toe wat regen. De middagtemperatuur ligt erbij rond de 13 à 14 graden en er waait daarbij een matige wind, eerst uit het westen en later uit het noordwesten, rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: the name of the king. It's Rock, Rock. Super educated. I'm smarter than Spock, Spock. You ever tell me you will agree? Ain't no brother like the king.
1: Donderdag ga je terug naar de jaren 70.
2: De jaren 70.
1: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
1: Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee.
3: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal maid has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
2: Same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
3: Air France KLM Groep krijgt andere naam en plant voor woningen op plek van Oude Hema. Topman Ben Smit van Air France KLM heeft besloten dat de luchtvaartcombinatie een andere naam krijgt nu het Scandinavische SAS naar verwachting bij de groep komt. De naam van KLM blijft. De luchtvaartcombinatie krijgt een nieuwe naam zonder Air France of KLM erin, net zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij de Brits-Spaanse Internationals Airline Group, het moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia. Air France KLM wil een meerderheidsbelang verwerven in SAS en heeft ook een bod uitgebracht op TAP Portugal, maar zit hierover in een harde concurrentiestrijd met de Duitse Lufthansa. Op de plek van de oude HEMA en Hangar 20 in het centrum van Hoofddorp komen 53 woningen. De gemeente wil daarvoor een overeenkomst sluiten met ontwikkelaar WoonHolland. De panden staan al lange tijd leeg en zijn behoorlijk verwaarloosd. Ondernemers, winkeliers en omwonenden hebben de gemeente herhaaldelijk gevraagd of niet wat kan gebeuren daar. Die actie lijkt nu te komen met het plan van WoonHolland, de eigenaar van het terrein. De ontwikkelaar wil 46 appartementen bouwen en 7 eengezinswoningen. Op de begane grond komt winkelruimte en onder de panden een parkeergarage voor de bewoners. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk laat de zon zich zo nu en dan zien, maar later krijgt de bewolking de overhand en valt er af en toe wat regen. De middagtemperatuur ligt erbij rond de 13 à 14 graden en er waait daarbij een matige wind, eerst uit het westen en later uit het noordwesten, rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een pro forma zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in. En dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
7: 400 nieuwe woningen in Hoofddorp en wandelende toerist van rijbaan gehaald bij Schiphol. Haarlemmermeer zet het licht op groen voor 400 tot 450 nieuwe woningen aan de binnenweg in Hoofddorp. Op de plek van het openbare parkeerterrein willen BMW deze woningen neerzetten en maximaal 2400 vierkante meter aan ruimtes voor bijvoorbeeld maatschappelijke voorzieningen, kleinschalige sport of dienstverlening. De woningen moeten komen in panden van 5 bouwlagen met eventueel een 6e teruggeschoven laag. Er dient nog wel een ruimte vrijgehouden te worden voor een openbaar parkeerterrein van 250 plekken. In elk geval tot de parkeergarage naast het nieuwe gemeentehuis klaar is. De huizen moeten volgens de regels van de GGD minstens 25 meter van de nieuwe weg afstaan. Dat gaat echter financieel niet lukken, dus wordt gekozen voor overschrijding van de GGD-regels. De politie heeft afgelopen weekend nabij Schiphol een toerist van de weg gehaald. De man was zaterdag vanaf het vliegveld onderweg naar Amsterdam en besloot de autoweg als voetpad te gebruiken. De politie kwam in actie na een melding van een getuige, waarna de agenten een wandelaar spotten op een rijbaan van de Loevense Randweg en haalden hem veilig van de weg. De politie benadrukt nog eens dat het levensgevaarlijk is om je als voetganger op de rijbaan te begeven. Geregeld haalt de politie ook fietsers van de Amsterdamse ringweg A10. Meestal gaat het dan om toeristen die niet weten dat het niet is toegestaan te fietsen op de snelweg. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er zijn wolkenvelden met slechts af en toe zon. De bewolking wordt echter wel dikker en later gaat het vanuit het westen enige tijd regenen. Er is mogelijk zelfs kans op onweer met windstoten. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Een matige westenwind rond kracht 4 draait uiteindelijk naar een matige west-zuidwestenwind ook weer rond kracht 4.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
1: Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. Een man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer.

0: geef je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Bommelding op KLM-vlucht naar Amsterdam. En gemeenteraad probeert grip te krijgen op toenemende kosten jeugdzorg. Een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol is zaterdagavond een aantal uur vertraagd vanwege een vermeende bommelding. Een wifi-naam met een dreigende tekst aan boord van het toestel was volgens een woordvoerder de aanleiding. Een passagier had een persoonlijke wifi-hotspot ingesteld met de naam Allahu Akbar, er is een bom aan boord. Vlak voor vertrek werden daarom de Spaanse veiligheidsautoriteiten ingeschakeld, waarop het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd werd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Over de identiteit van de verantwoordelijke passagier kon de KLM geen informatie verstrekken. Donderdagavond debatteerde de gemeenteraad over de groeiende problemen rond de jeugdzorg. Aanleiding hiervoor was een tweede rapport van de Rekenkamer over dit vraagstuk. Uit dat rapport bleek dat een groot deel van eerdere aanbevelingen van de Rekenkamer door de gemeente zijn opgevolgd, maar dat er twee nog zijn overgebleven en niet ingevuld. Zo krijgt de gemeenteraad nog geen kwalitatieve informatie van deskundigen uit het veld en staat er nog een onderzoek open naar de stijgende kosten en toenemende druk op de jeugdzorg. De VVD wil mogelijk binnenkort met een voorstel komen om de raad frequenter en uitgebreider te informeren over de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er zijn wolkenvelden met slechts af en toe zon. De bewolking wordt echter wel dikker en later gaat het vanuit het westen enige tijd regenen. Er is mogelijk zelfs kans op onweer met windstoten. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Een matige westenwind rond kracht 4 draait uiteindelijk naar een matige west-zuidwestenwind ook weer rond kracht 4.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere en wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer, zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer. Dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer.

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meernieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Vliegtuig maakt noodlanding op Schiphol en gemeente zet in op kwaliteit en diversificatie van hotels. Maandagavond is een toestel van luchtvaartmaatschappij Ryanair onderweg van Warschau naar Leeds uitgeweken naar Schiphol na een noodmelding boven de grens van Nederland. Hierdoor werd opgeschaald naar een zogenaamde Grip One-situatie, waarbij ambulances, brandweer en traumahelikopter met spoed uitrukten voor een gecoördineerde hulpverlening. Het vliegtuig landde uiteindelijk veilig op de buitenveldenbaan, waar hulpdiensten klaarstonden rondom het toestel. Wat er precies aan de hand was met het vliegtuig is nog onbekend. Een woordvoerder van Schiphol was niet bereikbaar voor commentaar. Kwaliteit en diversificatie spelen een hoofdrol als het gaat om nieuw te vestigen hotels in Haarlemmermeer. Nieuwe hotels moeten eigenlijk alleen ruimte krijgen als ze echt iets toevoegen aan het bestaande aanbod. Dat is de strekking van het aangescherpte logiesbeleid waar de gemeenteraad donderdagavond over heeft gedebatteerd. Men hoopt daarmee de ondernemers in de hotelsector te kunnen beschermen. Volgens wethouder Maya Ruigrok is er momenteel niet echt sprake van een hotelstop, maar dat eventuele nieuwe hotels echt iets moeten toevoegen aan het bestaande aanbod. Zo is er bijvoorbeeld nog geen 5-sterrenhotel in Haarlemmermeer. Binnenkort stemt de gemeenteraad over een aanscherping van het logiesbeleid. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er zijn wolkenvelden met slechts af en toe zon. De bewolking wordt echter wel dikker en later gaat het vanuit het westen enige tijd regenen. Er is mogelijk zelfs kans op onweer met windstoten. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Een matige westenwind rond kracht 4 draait uiteindelijk naar een matige west-zuidwestenwind ook weer rond kracht 4.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Onderweg.
4: Dinsdag.
3: Non-stop muziek.

0: donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
3: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PVDA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer Radio.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer.

zonder zorgen. Die ene plaat, dat ene moment. Met muziek zoals deze.

0: Nummers uit de muzikale jaren 70. Het wordt sensationeel op Hemelvaartsdag. Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Met Sensational 70s op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: 400 nieuwe woningen in Hoofddorp en wandelende toerist van rijbaan gehaald bij Schiphol. Haarlemmermeer zet het licht op groen voor 400 tot 450 nieuwe woningen aan de binnenweg in Hoofddorp. Op de plek van het openbare parkeerterrein willen BMW deze woningen neerzetten en maximaal 2400 vierkante meter aan ruimtes voor bijvoorbeeld maatschappelijke voorzieningen, kleinschalige sport of dienstverlening. De woningen moeten komen in panden van 5 bouwlagen met eventueel een 6e teruggeschoven laag. Er dient nog wel een ruimte vrijgehouden te worden voor een openbaar parkeerterrein van 250 plekken. In elk geval tot de parkeergarage naast het nieuwe gemeentehuis klaar is. De huizen moeten volgens de regels van de GGD minstens 25 meter van de nieuwe weg afstaan. Dat gaat echter financieel niet lukken, dus wordt gekozen voor overschrijding van de GGD-regels. De politie heeft afgelopen weekend nabij Schiphol een toerist van de weg gehaald. De man was zaterdag vanaf het vliegveld onderweg naar Amsterdam en besloot de autoweg als voetpad te gebruiken. De politie kwam in actie na een melding van een getuige, waarna de agenten een wandelaar spotten op een rijbaan van de Loevense Randweg en haalden hem veilig van de weg. De politie benadrukt nog eens dat het levensgevaarlijk is om je als voetganger op de rijbaan te begeven. Geregeld haalt de politie ook fietsers van de Amsterdamse ringweg A10. Meestal gaat het dan om toeristen die niet weten dat het niet is toegestaan te fietsen op de snelweg. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er zijn wolkenvelden met slechts af en toe zon. De bewolking wordt echter wel dikker en later gaat het vanuit het westen enige tijd regenen. Er is mogelijk zelfs kans op onweer met windstoten. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Een matige westenwind rond kracht 4 draait uiteindelijk naar een matige west-zuidwestenwind ook weer rond kracht 4.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Haarlemmermeer. Onderweg.
2: Dinsdag.
0: Non-stop muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Het is dinsdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Goolen.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen belaagd. Ze raakten licht gewond. Volgens het Duitse persbureau DPA waren er meerdere daders en riepen ze leuzen tegen de NAVO. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. Het Europese Hof van Justitie en ook de hoogste Poolse rechter hadden bepaald dat dat moet. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. De politie heeft vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag genomen. Een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Morgen begint droog, later stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is dinsdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Goolen.

0: Koningsdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
3: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
5: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En ja, dat is alles wat ik erover kan zeggen.
4: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws.
0: Faces.
6: Fedor Veldman.

0: Depeche Mode op meer radio. And people are people.
1: Forgotten Faces.
2: Theodor Veldman.
0: Yes, warm welkom bij Forgotten Faces op deze fraaie dinsdag. Het is alweer de 12e mei 2026. Ah, mijn vakantie is voorbij. Eindelijk gaan die kinderen weer naar school. Eindelijk is het afgelopen met al die vrije dagen. En dan is het in één keer weer Hemelvaartsweek. Het is toch wat. Ja, Hemelvaart. Dan hebben we dat dit weekend. Ja, en dan heb je nog plannen? Nee, ik heb echt alles opgemaakt de afgelopen paar weken. Dat is echt niet te geloven. Ja, dat je echt denkt van, wat moet ik nou eigenlijk nog doen met al mijn vrije dagen? Allemaal klusjes doen, dagjes uit. Mensen proberen op te trommelen om het leukste te gaan doen. Want ja, je wil het toch op een of andere manier besteden nuttig. Ik weet niet wat dat is in mijn hoofd, maar dat is bescheid iets heel erg menselijk te zijn hoor. Dat het heel erg lastig is om gewoon even een hele dag niks te doen. Dan krijg je toch altijd een schuldgevoel na afloop. Tenminste, dat heb ik wel. Ja, dat je dan thuis aan het eind van de dag denkt, wat heb ik vandaag eigenlijk gedaan? Niets nuttigs! Nee! En het is dan helemaal erg als je dan intuned s'avonds op de buis naar zo'n programma als Over Mijn Lijk of zo, waar echt veel te jonge mensen terminaal ziek zijn. En dan je een levensles gaan leren over wat, hoe moet je nou eigenlijk in het leven staan? Dus met name, je moet elke dag doen alsof het de laatste is. Elke dag moet je productief zijn. Elke dag moet je iets. Ja, dat heb ik niet gedaan. En dan ga ik nog eens een keer met een schuldgevoel naar bed over de rug van al die terminaal zieke jongeren. Ja, heb ik dat allemaal niet gedaan zoals het hoort. Tenminste, dat is een beetje zo'n ervaring die ik dan heb na een dag niets doen. Terwijl, het is ook wel eens goed, toch? Ja. Misschien is dat wel een idee voor dan de aankomende donderdag. Ik ga niets doen. Helemaal niets. Nee. En vrijdag? Ja, die ben ik dan weer niet vrij. Dat heb ik dan weer niet geregeld. Dat is niet een officiële vrije dag. Ik heb natuurlijk wel een beetje bezettingsproblemen. Dus dan, die moet dan eigenlijk dan wel weer komen opdraven. Dat is wel even vervelend altijd, hè? Ja, het wil niet altijd maar vlotten met dat regelen. Dan moeten toch op een of andere manier ook wel mensen zijn die op het voort blijven passen. Maar als je de vrijdag wel gescoord hebt, dan heb je dus een heel erg lang weekend te gaan. Ja. Zonder schuldgevoel helemaal niks doen. Ik vind het een goed idee. Maar wat gaan we doen in de show? Nou, eigenlijk vooral vergeten hits draaien. Het ververleiding. Dat is in ieder geval mijn missie op de dinsdagavond. Ik ben ook altijd te druk op zoek naar suggesties van jouw kant. Dus dan altijd meer dan welkom. Mailen kan altijd. studio@meerradio.nl. Met name als het gaat om de vergeten hits uit de jaren 80 en de jaren 70. Want die ken ik niet. Nee, ik ben nergens muzikaal bewust geworden in de midden jaren 90. Dus al die vergeten hits uit de jaren 80, jaren 70. Ik ken ze allemaal niet. Dus mocht je daarvoor nog een briljante ingeving hebben, dan ben je welkom. Mailen kan studio@meerradio.nl. Dus studio@meerradio.nl. En ik laat me heel erg graag verrassen door wat jij hebt bedacht. Anders nog iets. Nou ja, wat we toch weer de geschiedschaamd hebben nog dat te behandelen. En nou ja, goed, voor het weten is het 9 uur. En dat. Even terug in de Zero's voor wat vergeten hits. In dit geval het damesgroepje Sugar Babes. Vele hits gescoord, een aantal evergreens, maar deze hoort daar niet bij. Dit is de Red Dress op Meer Radio.

Olivia Rodrigo op meer radio en Drop Dead. En daarvoor Sugar Babes, al een tijdje geleden. Inmiddels deze Red Dress. En nooit meer gedraaid. Dat hoort erbij. Dat zijn de vergeten hits, dames en heren. Dit is net 2007 geweest. We gaan nu nog even wat verder terug in de tijd. Terug naar het jaar 1986. En 1986 is het jaar van de Tsjernobyl-ramp. Dat kunnen we allemaal nog wel herinneren, tenminste als je het meegemaakt. Want ik kan het me niet herinneren, ik heb het niet meegemaakt. Maar ja, toch, er zijn zoveel beelden van, films van, documentaires van, verhalen van, dat ik het gevoel heb dat ik het zelf heb meegemaakt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Een van de vier reactoren van de kerncentrale in Tsjernobyl die ontplofte. Meer dan 4000 mensen kwamen om het leven bij deze reddingsoperatie vooral. En waarschijnlijk miljoenen mensen komen de dagen dragen de gevolgen nog van de vrijgekomen straling. En de gevolgen van die waren zelfs in Nederland en België. Met name als het gaat om groenten. Ja, het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende zeker een periode verboden. Vanwege stralingsgevaar. Ja, en het heeft op dat moment wel echt heel erg wat doen veranderen in ons denken over kernenergie. Inmiddels gaan we langzamerhand wel weer de andere kant op, want er komt geen CO2 vrij bij het opwekken van elektriciteit met kernenergie. Maar ja, we hebben nog altijd dat in ons hoofd, weet je wel. Van als het dan iets misgaat, dan hebben we ook meteen een enorme ramp. In een gebied waar je niet meer kan komen. Enorm veel schade aan het milieu, mensen, weet ik het allemaal. En dat is natuurlijk ook nog steeds zo voor Oekraïne. Dat Tsjernobyl, daar kan je niet zijn. Ja, heel kort, dan moet je alweer weg. Want als je dat het lang blijft en bloot wordt gesteld aan al die radioactieve straling, dan kan dat nog wel eens even nadelige gevolgen hebben voor jezelf. Ja. Maar inmiddels zijn er wel wat excursies heen en zo. Door de spookstad kan je dan met een bus. Ja, de bus niet uit, maar je kan wel even kijken hoe dan de bomen door de alle opritten heen groeien en dat soort dingen. Vreemd, spooky gezicht, dat blijft het nog altijd. En er waren Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Het CDA dat boekt een forse overwinning. In dat geval het CDA met Ruud Lubbers. En ook de Partij van de Arbeid onder een nieuwe lijsttrekker, Wim Kok, die boekte forse winst. De CPN die verdween. Na 67 jaar was er dus geen CPN meer op de lijst te vinden. Volksvertegenwoordiging. Ja. Maar opgeslokt allemaal naar het CDA, toch? CPN. Ben ik het alweer? Nee, ik ben het. Nou, het is een bommertijd geweest. Ik ga er ook niet meer over beginnen. Ik moet al die afkortingen moet ik weer uit mijn hoofd leren. Nee, laten we er niet over beginnen, over de politiek voor mijn tijd. Gaat niet goed komen, nee. De spoorlijn Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk Schiphol, die werd geopend. En ja, daarmee kwam er een einde aan het eilandje wat er was. Want er was namelijk wel een spoorlijn van Schiphol naar Amsterdam Rai. Maar dat, dat werd dan heel erg weinig meer gereden. En dan ook ziet het station Amsterdam-Zuid of Amsterdam-Rai hoe het toen bij zat en hoe het er nu uitziet. Dat is een van de drukste terminals van Nederland. Ik kan mij niet meer voorstellen. En de Haarlemmerspoorlijn, de laatste restanten daarvan, het spoorlijntje nog Lungersluis uit Hoorn, die werd gesloten. En dat was ook nog een spoorwegovergang over de A2. Er zijn ook wel mensen die zich dat nog kunnen herinneren, dat er een spoorwegovergang was over de A2. Ja, dat kan je nu ook niet meer voorstellen. Dat in één keer bij Nieuwe Sluis in één keer de spoorbomen dicht zouden gaan. En dat er dan in één keer een trein aan zou kunnen komen rijden. No way, no. Even de muziek van 86 erbij pakken. Deze Kissing the Pink. One Step op meer radio.

Nieuwe Teddy Swims, goeie plaat dit. Mr. Know-it-all op Meer Radio. En nu tijd voor wat vergeten oeuvre. In dit geval van Amerikaanse boyband, met name in de jaren 90 en begin zero's. Zeer populair, maar niet alles is evergreen, zoals dit.

0: Brian, ah, Nick, Annie, ah. Nou ja, goed, hebben we allemaal gehad, hè? Ja. God, jongen. Dat waren ze, de Backstreet Boys. Uit de jaren 90, begin zero's. Echt bijna alle meisjes. En een paar jongens, die waren toch allemaal wel verliefd op deze jongens uit de Verenigde Staten. En terecht. Ik bedoel, als je nou een poster van ze ziet, het zijn toch ook allemaal wel schatjes, niet waar? Maar wel heel erg invloedrijk. Dusdanig dat er, ik weet niet hoeveel andere boybands ook rondom dit zijn de concurrenten aangegaan. We hebben allemaal gehad in die tijd. Boyzone, Five, NSYNC. Take That? Of was Take That eigenlijk misschien de voorloper? Ja, eigenlijk was het een beetje met dezelfde periode geweest. Hè? Ja. Moet het ook allemaal een beetje in een juiste perfectie zien. Natuurlijk niet waar. Ja. Dit is Forgotten Faces. Met zometeen een muzieknanny. Tenminste, ik heb er eentje nodig. Ik ben altijd ik hou erg van als mensen mij muzikaal willen opvoeden. Kortom, met muziek komen van ver voor mijn tijd. Ik ben ergens muzikaal bewust geworden. In de midden jaren 90 betekent eigenlijk al die vergeten tussen de jaren 80, jaren 70. Dat ik die helemaal niet ken. Jij mag mij een muzieknanny zijn. Kom maar op studio@meerradio.nl. Eens kijken vanuit weer. Wat gaat er allemaal gebeuren? Vanuit het westen trekken er vanavond wat buien over het land. In het noorden regent het wat langere tijd. En de westenwind die neemt wat in kracht af. En vannacht trekt er neerslag oostwaarts weg. En daarna brede opklaringen en wolkenvelden. Kortom, een beetje wisselvallig. Het noorden blijft gevoelig voor een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Windkracht 2 à 3. En de minima die komen uit tot 3 à 10 graden vannacht. Morgen trekt er een talrijk buiengebied over het land. Met kans op hagel, onweer, windstoten tot 70 km per uur. En bij een matige tot vrij krachtige westenwind, windkracht 4 ongeveer, blijft het 13 graden maximaal. Heerlijk weer.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Pussycat Dolls, Where I Am, deed even een knipoog in 2006 naar de trend dat alles maar weggecensureerd moest worden. Het was heel erg in die tijd. Ja, bedoel, in de jaren 90 begon iedereen in één keer te schelden in platen. Dat was ook natuurlijk een beetje die gangster rap style die erin zat. Dat eigenlijk elke gangster rap plaat wel meerdere scheldwoorden bevatte. En dat er dan toch een beetje een wat conservatievere kant in de wereld is. Met name Amerika en ook wel UK. Die zou zeggen, dat kan toch niet? En de kinderen, en moeten onze kinderen de jeugd beschermen tegen al deze vulgaire, wanstaltige narigheid? Moet je nog eens kijken? Oh, dat gescheld en al die vreselijke, kwade woorden. Nou ja, dat. Maar je wil toch die plaat uitzenden, want ze zijn ook wel populair. Dus je krijgt dan zeg maar een soort van compromis. Dat dus wel die populaire muziek wordt gedraaid op de radio. Maar dan worden ze gecensureerd. Dus dan komt er ergens een witje overheen of een piepje overheen. En voor je het weet heb je platen die je helemaal niet meer kan volgen. Ik denk het misschien wel het toppunt is wel Break the Neck van Busta Rhymes. Ik bedoel, die is te verkrijgen in zowel de expliciete versie als in de gecensureerde versie. Nou ja, ik denk dat het qua tekst in secondes ongeveer een 30 seconden scheelt, die twee platen. En de ene die zitten de scheldwoorden wel in en de ander niet. Of er wordt een beetje omheen gedraaid. Of er worden andere woorden gebruikt. En ja, of platen die er echt heel erg erop gedacht zijn. Ja. Billy Allen bijvoorbeeld. En haar Fuck You. Nou, die is het dus ook in een hele andere versie. Ja. Zonder dat. Of Less Than Perfect in plaats van Fucking Perfect. Kunnen we er nog meer bedenken zo eventjes uit mijn hoofd? Echt best wel veel van die platen die een... En even een andere... CeeLo Green. Die heeft ook zo'n plaat waarin dat Fuck It ook nog even helemaal is weggehaald. Ja, Forget You. Ja. Ik weet niet of het een goede is. Laat het gewoon lekker allemaal zijn zoals het is, toch? Die mensen hebben dat niet voor niks zo bedacht. Die artistieke vorm, die kunstvorm. Voor soms is schelden kan ook een kunstvorm zijn, nietwaar? Ja, of praat ik het nu allemaal maar goed? Ik weet het niet. Je kan er ook een beepfoon van maken. Zoals de Pussycat Dolls. Terug naar 99. Voor Poco Loco.

Johan Rots. Let's have some fun tonight. Let's go, loco.

Poco Loco van de Poco Loco Gang. Drie hits op een rij was dat in 1999, maar daarna nooit meer wat van gehoord. Maar het staaltje was wel leuk. Mijn stelling is de muziek van tegenwoordig.

Nou, tot nog één reactie gekregen van Paul. Ondanks het feit dat ik het niet helemaal heb afgemaakt. Het was inderdaad een nieuwe plaat. Ja, ik moest even de vraag afmaken. Is het nieuw en vergeten? Maar het is dus inderdaad gloedje nieuw. Zara Larsson, helemaal weer hot and happening. Na 10 jaar ongeveer afwezig te zijn, is ze weer terug in de top 40. Met hit na hit na hit in dit geval. See it again. En zometeen. Tijd voor wat muzikale opvoeding. Ik kan het altijd dringend gebruiken. Je mag mailen studio@meerradio.nl. Dus studio@meerradio.nl. En kom maar op, het vergeten is het de jaren 80, jaren 70. Nu Daniel David.

0: The first time, Demio David op meer radio.
1: Fedor's muzieknanny.
0: Yes, het is tijd voor wat muzikale opvoeding. Kan het altijd dringend gebruiken. Maar moet wel eerlijk bekennen dat ik nu een plaatje binnengekregen dat ik al wel kende. Maar hij is wat mij betreft nog even iets te weinig op de radio. In dit geval aangevraagd door Klaas. Die wil heel erg graag The Living Doll horen van Cliff Richard en The Young Ones. En het is ook een heel leuk plaatje. Een grote hit geweest, maar het is niet echt een radioplaat. Dus vandaar niet zo vaak te horen. Dus laten we er even verandering in brengen. Dankjewel.
1: Fedor's muzieknanny.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.
3: Hey kids, stop snogging and pay attention to me. Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us, because we're on the last freedom moped out of nowhere city. And we haven't even told our parents.

0: terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval dat er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
4: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
3: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
5: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het... het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
3: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Forgotten Faces.
6: Hey, door

0: Dale op meer radio en Simon. Oeh. En ik wou eventjes aftrappen, dat is even de bedoeling.
1: Forgotten Faces.
2: Fedor Veldman.
0: Ja, welkom in nummer 2 van Forgotten Faces. Dinsdag 12 mei 2026. Ik ben er van de manier, ben ik nog niet helemaal mijn kop bij of zo. Ik weet niet wat het is. Het is niet zo dat ik echt heel erg ben uitgerust naar vakantie. En ik ben al 2 weken terug. Heel erg. Ja, dat had ik toch wel even moeten doen. Ja, ik weet niet wat het is. Het zit in mijn systeem of zo. Ik ben iemand die heel erg vaak, of eigenlijk bijna altijd, alleen op vakantie gaat. Voor langere periodes dan. Ik ga nog wel eens met een weekendje met familie of met vrienden in een huisje zitten. Maar dat is een hele ander type vakantie. Dat is vooral heel erg gezellig doen. Ja, een beetje eten, een beetje drinken, dat soort dingen. Het gekeutel. Maar als ik alleen op vakantie ga, dan maak ik echt reizen, weet je wel? Dan denk ik van, ik ga even een mooie roadtrip maken, of ik ga met de trein even ergens heen, of de andere kant van de wereld vliegen en daar een citytrip doen. Tokio, Hongkong, dat soort dingen allemaal. En ik heb dit keer een roadtrip gemaakt door Schotland. En ik ben er ook heen gegaan met de trein. Een aardige onderneming was dat. Maar dan ben je zo, bijna 2 weken weg. En je komt terug en je bent kapot. Dat heb ik, ja. En dan moet je daarna gewoon meteen beginnen met werken. Er toch ergens een keertje een rekening mee gaan houden dat het vermoeiend is, zo'n vakantie. Dus eigenlijk moet je er een soort van een nabrandweek of zoiets achteraan plannen. Dat je dat je nog even uitrust. Het is allemaal luxe problemen, ik weet het wel hoor. Maar met het alleen op vakantie gaan is over het algemeen dat je je agenda volpropt. Dat is mijn medicijn tegen verveling. Want dat is iets wat ik helemaal niet zo leuk vind als je alleen bent en je bent te vervelen. Dat je niet weet. Ik heb liever iemand om me heen om die te vervelen, als je begrijpt wat ik bedoel. Van, hé, wat gaan we doen? Nee, ik heb geen zin. Oh nee, ik ga vandaag helemaal niks doen. Maar ik wil wat doen. Nee, dat ik niet. Nou, daar heb ik dan. Dat je iemand hebt om je tegenaan te vervelen. Maar als ik alleen ben, dan wil ik me niet vervelen. Nee, dat is het een beetje. Dus dan. Gewoon een volle agenda. Ervoor zorgen dat je de hele dag gewoon van ochtends avond laat bezig bent. Maar ja, dan is nu gewoon weer het normale werken begonnen. En dan kom je dat in één keer tegen. Nou ja, gelukkig hebben we er nou wel ergens zo'n periode met allemaal van die feestdagen. Ja, je bent in mijn vakantie nog niet achter de rug. En dan is er ineens weer hemelvaart. Ja, dat hebben we dan nu deze week. En de week daarna is het volgens mij Pinksteren ook nog. Of nee, dan hebben we een week helemaal volle bak. En dan de week daarna is het de tweede Pinksterdag op de maandag. Ja, de hemelvaart vind ik ook zo'n dag. Dat je dan denkt, ik vergeet dat ook altijd. Het is nu dat mijn telefoon dat automatisch dan in mijn agenda zet. Ook dagen waarvan ik dan denk, daar heb ik dan weer niks aan. Zoals Kitty Kotti, dat staat dan ook in mijn agenda. Maar ja, ik sta er niet echt heel erg bij stil, moet ik heel eerlijk bekennen. Het is voor mij niet een hele belangrijke dag of zo. En het is ook niet een officiële feestdag. Het is niet dat als je daar geen rekening mee houdt, dat je dan voor een dichte supermarkt staat. Wat wel kan gebeuren op hemelvaart. Dat je denkt van, ik ga lekker even naar de bakker. En dan is het bakker dicht. Oh ja, dan moet ik dan toch ergens. Of dan is de supermarkt in één keer veel vroeger dicht dan je had verwacht. Daar moet je dan rekening mee houden. Dus dat staat dan wel, vind ik wel fijn dat het in de agenda komt. Maar Kitty Kotti, heb je in ieder geval al plannen voor deze donderdag? Ik wel. Ik ga iedereen vervelen, denk ik. De hele dag op de bank hangen en tegen mensen aanlopen, vervelen. Iedereen die komt er met een plan of een idee van, zullen we dit gaan doen? Ik denk, nee, we hebben geen zin. Nee. Nee, ik heb geen zin om te koken. Ik ga maar bellen. Het mag. Ter compensatie van een heel druk verder bestaan. Ja, dat is ongeveer hetzelfde als dat je drugs goed praat, weet je wel. Je moet inderdaad bezig blijven. Maar af en toe is het fijn om even een dagje niks te doen, toch? Maar vandaag niet, kan dat niet, want ik heb werk aan de winkel. Ik zit hier tot 9 uur met Vergeten Hits. Dat is het loket wat open is vanavond. Het loket van de Vergeten Platen. Ik ben ergens muzikaal bewust geworden in de jaren 90. En alle Vergeten is het jaren 80, jaren 70 ken ik niet. Daar kan jij een duit van in een zakje doen. Wil je nou mijn muzieknanny zijn, mijn muzikaal opvoeden? Wees welkom, mailen kan studio@meerradio.nl. En verder kom ik zo overal terecht. Ik doorstruin een beetje alle decennia door. Ja, de zeros, de 90s. Maar ook de tens. In de tens kunnen we tegenwoordig ook alweer platen vergeten. Dat je denkt, hoe lang is dat ook alweer geleden? 9 jaar geleden. Oh, dat is inderdaad al lang geleden. Nooit meer gehoord deze.

0: Veldman.
1: Met Forgotten Faces op Meer Radio.

Blijkbaar mogen ze nu wat langer. 5 minuten 33 voor deze Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In. En het is zomaar een grote hit. We durven het aan als radiozenders om weer lange platen te draaien. Wat een wonder. Oh, en daarvoor nog een slide. Van Calvin Harris was een aardig hitje geweest in 2017. Maar het is niet de evergreen geworden van Calvin Harris. Nee, maar goed, er is een hele lange lijst van allemaal platen van Calvin Harris die we nog regelmatig draaien. Dus geen medelijden. Maar het is wel een lekker plaatje. Uit alweer uit 2017. 2017, het jaar waarin Emmanuel Macron opnieuw, of tenminste de presidentsverkiezingen won. Ja. 66% van de stemmen kreeg hij als sociaal-liberaal. En daarmee won hij dus de tweede ronde voor de presidentsverkiezingen. Sindsdien dus Emmanuel Macron daar. En dan hebben we een lijstje met terroristische aanslagen. Zowel bijna allemaal opgeëist door IS. Eventjes meetellen. En Stockholm, een vrachtwagen. 4 mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond. Een aanslag in Londen op de London Bridge. Met een busje. Het busje dat reed daar overheen. En dat zorgde voor 8 doden en 48 gewonden. En dan hebben we ook nog een aanslag gehad in Amsterdam op het Stationsplein. 8 gewonden in dit geval, geen doden. Maar wel enorm veel paniek en consternatie. En dat heeft ook voor gezorgd dat we dat eventjes wat meer hebben beveiligd daar. En deze is misschien toch wel het meest indrukwekkende of het meest heftige geweest tijdens een optreden van Ariana Grande in Manchester, in de Manchester Arena. 22 mensen kwamen om het leven, vooral heel veel jonge mensen. En 200 mensen raakten gewond. Ja, Ariana Grande toen op dat moment echt naar toppunt van haar carrière, denk ik toch wel. Echt heel veel jonge fans. Dus daar kwamen echt duizenden jonge mensen op af. En dan is dit natuurlijk heel erg heftig. En voor Ariana Grande ook een traumatische ervaring geweest. Later is er wel een soort van benefietconcert nog gegeven. Onder andere met daarin ook nog een reunie eigenlijk van Oasis. En er waren heel veel artiesten die toch een steun betuigden door daar gratis op te treden. Ook om hem toch een beetje iets van een vuist te laten zien van we laten ons niet klein krijgen. Dat was in die tijd wel een beetje een ding natuurlijk. Hè? Het liep niet zo goed in het Midden-Oosten. En met name daar echt veel terroristische aanslagen in West-Europa, Amerika. En maar met name hier Frankrijk, Groot-Brittannië. Het is een behoorlijk ding geweest toen. Maar eigenlijk is de storm een beetje gaan liggen sinds corona. Ja, het heeft niet zoveel zin meer om een auto het plein op te rijden. Want

ja, grote torenflat waar ja, kunststof ja, wandbedekking was. En dat heeft heel erg veel rook veroorzaakt en brand. En er zijn toch wel behoorlijk wat mensen bij om het leven gekomen. En als je die beelden ook zag van die flat, dan denk je, oh, joh, je zit als een rat in de val. Je kan echt nergens heen. Als je daar zit, in, ja, dan is het gewoon afgelopen met je. Aftellen tot de dood. Dat lijkt me toch ook echt heel erg om zo mee te maken. Ja, ik woon in een flat en dan krijg je dat soort dingen. Je denkt er nog wel eens over na, over brandveiligheid. Maar ik ben bang dat het voor mij ook wel een behoorlijk probleem gaat worden als er echt brand uitbreekt in het trappenhuis. Want ja, waar moet ik dan heen? Wachten op redding ben ik bang. En die komt waarschijnlijk te laat. And this is true, we love to do the things that we're not supposed to do. We don't need robbing, stealing, or mugging. In fact, don't take it seriously, we're only bugging. That was French.

as we go on a mission and bug on out.

Yes, dat was Alex Warren op Meer Radio. En nu terug naar 2004 voor Benny Menassi. Tenminste, als het lukt om op te draaien. Hij wil niet starten, wat is dit voor iets? Dat was leuk geprobeerd. Even kijken of we nu wat anders kan bedenken, want hij wil dit niet. Jongen, jongen, jongen. Nou, dan maar een Ilse de Lange. Zullen we dat dan doen? Ja, waarom ook niet? Ik moet toch iets bedenken.

0: Ilse de Lange en haar Get It Right op Meer Radio. En geen Illusion van Benny Benassi, want die heb ik namelijk klaargezet in Spotify. En Spotify is dood. Ja, nou ja, het is echt serieus en aan de hand. Er is een behoorlijke storing aan de gang over de hele wereld. Is op dit moment niet meer mogelijk om te streamen vanaf Spotify. Dus wacht je nou vandaag van plan om gewoon lekker... Ik ga vanavond lekker Spotify luisteren en het werkt niet. En wees welkom bij Meer Radio. Wij hebben de muziek namelijk ook niet, want dat staat ook in Spotify. Dat is niet waar. Ik heb maar een heel klein beeld van de vergeten hits uit Spotify gehaald vandaag. Doe het wel heel vaak. Dat is natuurlijk met vergeten hits een beetje het ding. Dat je haalt dat. Over het algemeen staat het dus niet in de database. Nee, want mensen zijn dat ook vergeten om in de database te zetten. Dan moet ik echt naar op zoek. En dan kan Spotify je nog wel eens redden met het vinden van die muziek die je echt heel erg diep vergeten is. Wat het zelfs in de computer van Mirai niet te vinden is. Maar ja, die vlieger gaat dus vanavond niet op. Maar ja, wordt vanzelf 9 uur. Dat wou ik zeggen. Ja, en daarover gesproken. Ik heb zometeen muziek Nanny nodig. Wil je mij nou muzikaal opvoeden? Studio@meerradio.nl. En het liefst platen die gewoon hier in de computer staan. Want dan kan ik het draaien. En dan neem ik je zometeen mee. Het archief in. Ook zometeen wat top 40 geschiedschaamte. Dat is ook altijd leuk. Even kijken wat er zo al in de top 40 heeft gestaan in het verleden, waar we ons nu diep en diep en diep voor schamen. We gaan terug naar de 90's. Dus dat belooft altijd wel wat leuks. Even kijken wat er weer gaat gebeuren. Vanuit het westen trekken er vanavond buien over het land. In het noorden regent het wat langer. In de westenwind die neemt wat in kracht af. En vannacht trekt de neerslag oostwaarts weg. En komen er brede opklaringen voor. Maar ook wel wolkenvelden. Het wisselt elkaar een beetje af. Het noorden blijft gevoelig voor een bui. En bij een zwakke of matige zuidwestenwind, windkracht 3, wordt het ongeveer 10 graden. En morgen trekken er talrijke buien over het land met hagel, onweer, windstoten tot 70 km per uur. En bij een matige tot vrij krachtige westenwind, windkracht 4 à 5, blijft het met de 10 tot 13 graden erg fris. Heerlijk.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wrong. Nova Star op Meer Radio. Een van de weinige top 40 noteringen voor deze Belgische band. Of is het eigenlijk een... Nee, het is een singer-songwriter. Moet het een enkel fout zeggen, deze Nova Star.
1: Forgotten Faces. Top 40 geschiedschaamte.
0: Wrong. Het is de tijd voor wat top 40 geschiedschaamte. We gaan terug in de tijd. Terug naar het jaar 1998. En 1998 is het jaar van de treinramp Eschede in Duitsland. Een ICE-hoogsnelheidstrein die ontspoorde bij Eschede. 101 mensen kwamen om het leven. En dat was de grootste treinramp voor Duitsland tot nu toe. Ooit, ja. En een behoorlijke ramp. En ook wel, als je de ravage ziet, hoe is het mogelijk om zo'n soort van worst-case scenario te zien voltrekken bij zo'n ongeluk? Want het was een technisch mankement aan een wiel. Er was ze hadden een ontwerpfout gemaakt, waardoor een metaalmoeheid toetrad op het wiel. Het wiel dat brak en dat kwam door de vloer van de trein naar binnen. En dat had vervolgens de rails beschadigd, waardoor de trein ontspoorde. Alleen het gebeurde met hoge snelheid, 200 km per uur, en bij het tweede rijtuig. En dat betekende dus dat al die andere rijtuigen die erachter raakten, die raakten ontspoord. En het was een grote ravage. En het gebeurde ook nog eens een keer op een plek bij een viaduct. Dus dat viaduct, groot beton, kolossaal kunstwerk, dat stortte neer op die trein. Dat is, als je de foto's nog ziet, dan denk je van, mijn hemel, wat is hier gebeurd? Nou, het is nog steeds een diepe wond, een kras op de ziel van de Deutsche Bahn. De Eschede ramp. 1998, ook het jaar van een felle uitslaande brand in de Sint-Peterskerk in Oosterwijk. Deze kerk wordt voor een groot deel in de as gelegd. Verwoede pogingen van brandweerkorpsen om de brand onder controle te krijgen, die mislukten. Zelfs brandweerkorpsen uit Tilburg die kwamen helpen, maar het mocht niet baten. Kerk is in de as gelegd. En daar was de allereerste vrouwelijke voorzitter van de Nederlandse Tweede Kamer ooit, Jeltje van Nieuwenhoven. Werd in 1998 geïnstalleerd als voorzitter. En daarna hebben we vele andere vrouwelijke voorzitters gehad. Dus, maar ja, iemand moet de eerste zijn, nietwaar? Nu nog op naar de eerste vrouwelijke minister-president. We hebben tot nu toe de eerste gay minister-president in het zadel gezet. Maar vrouwen, dat is nog niet gebeurd. Dat is. En iedere keer vind ik het dan wel weer opvallend dat er juist vanuit heel erg links-progressieve hoek altijd wordt aangejaagd op vrouwelijke ministers en vrouwelijke meer vrouwen in de politiek. En als je dan gaat kijken waar dan eigenlijk die zeer charismatische vrouwen en die eigenlijk normaal gesproken vandaan komen. Nou, dan zitten ze eigenlijk vooral in de rechts-conservatieve hoek. Hè? Le Pen. Ja, en Meloni. Nou ja, goed, dat hebben we nog meer. Dat is een hele lijst met. En dan wel een vrouwelijke lijsttrekker bij de Forum voor Democratie. Ja, dat is nou niet echt wat je noemt een. Het schoolvoorbeeld van heel erg veel. Ik weet niet wat ik eigenlijk wil zeggen. Laat maar gaan. 1998, ook het jaar geweest waarin Apple iets nieuws presenteerde. In dit geval de iMac. Ja, de iMac. Was toen nog wel een beetje een bijzonder apparaat, hoor. Hij was gekleurd, een gekleurde doos met een beeldscherm erin. Het was in ieder geval heel erg futuristisch, zo'n blauw of oranje ding. Ja, je zag ze overal in één keer oppoppen. Daar was in één keer de iMac. Oei, oei, oei. We hadden hem ook op school staan in de klas. Met internet, dat was nogal wat. We gaan even naar de top 40 kijken. We zien wat er allemaal in de lijst. De lijst te vinden is in 1998... Nummer 10 was daar voor Venga Boys, Up and Down, Texas en Say What You Want. Nummer 9. I'll Say Goodbye van Total Touch op 8. Feel It van The Temper op nummer 7. Savage Garden, Truly, Medley, Deeply op 6. Volumia, DJ Versace op 5. Afscheid van Volumia op 4. Romeo en Coming Home op 3. Celine Dion, My Heart Will Go On. The Theme from the Titanic. Nummer 2. Nummer 1 was voor Casey en Jojo. And all my life. Ja, die kennen we met z'n allen allemaal wel. Ja, het is wel een beetje een evergreen geworden, maar wel ongelofelijke zeperd. Welke draaien we dan nooit meer? Nou ja, dat is eigenlijk toch wel die DJ Versace, toch? Ja, die is echt wel in de tand destijds blijven steken, nietwaar? Volumia. Oh, lekker. Schumacher, Weltmeister, jawohl!
2: Sekunden. Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Schumacher ist Weltmeister.
1: Jawohl, Weltmeister Schumacher, DJ Versace op meer radio. Het is alleen wel een beetje tragisch afgelopen, hè, met Schumacher. Even toch iedere keer weer heel erg dramatisch vind. Zometeen een nanny naar Jonas Blue.

0: Jonas Brother Blue was dat. En The Edge of Desire. Drukt hier in de studio. Ja, dat bedoel, sluimertijd gaat beginnen. Dus dan hebben we al meteen heel veel drukte hier, dames en heren. Maar ik heb nog eventjes één dingetje te doen. En dat is de muzieknanny. Jawel, dat moet nog eventjes gebeuren.
1: Fedor's muzieknanny.
0: Ja, even wat muzikale opvoeding genieten. We gaan terug in de tijd. In dit geval, volgens mij is het begin jaren 80 geweest. Het is in ieder geval voor mijn tijd, dus dan is het leuk. Audrey Landers en Playa Blanca. Nou, die moet ik echt... ken ik helemaal niet. Nooit van gehoord. In dit geval komt Helene ermee. Nou, dankjewel. Dit is opvoeding van mij. En dat wou ik niet. Ik wel eens. Ik niet meer geconcentreerd nu.
1: Fedor's muzieknanny.
0: Er is heel veel drukte hier om de airco aan te krijgen. Het is heet. Maar het wordt heet door Playa Blanca.

0: En dan nog eens een hele lange fade-out, zoals het hoort in de jaren 80. André Lenders en Playa Blanca. Op meer radio en tot zover mijn bijdrage aan Forgotten Faces voor deze week. Zometeen sluimertijd, Arjan en Belle. En ik meld mij zondag weer, uurtje of 8, met meer Wakker Tot Dan.
1: Donderdag ga je terug naar de jaren 70.
2: De jaren 70.
1: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op meer radio.
2: Meer radio.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. Militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
4: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als...
3: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
1: Dit is Sluimertijd met Arjan en Belle op Meer Radio.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio.
1: Sluimertijd op Meer Radio. We zijn er weer, Belle.
2: Aflevering
1: 14.
2: Ah, kijk, jij had het
1: van
2: erbij.
1: Jaargang nummer
2: 1.
1: Nummer 1.
2: Die kan ik onthouden.
1: Dat is nog niet zo ver tellen, hè? Nee. Nou, welkom allemaal.
2: Ja,
1: welkom
2: allemaal.
1: Bellen.
2: Ja. Want we hebben een volle studio.
1: We hebben een volle studio. We hebben gasten vandaag, daarover later meer. En vandaag moeten we niet vergeten nu een keertje Fedor te bedanken.
2: Ja, Fedor, dankjewel.
1: Fedor, dankjewel voor de afgelopen twee uur. Hij kondigt ons altijd zo fijn aan. Dat moeten we ook een keertje gewoon netjes afkondigen, toch?
2: Ja, zeker, zeker. Dus, ja. En wij hebben weer een uurtje nieuws, lekkere muziek. En zoals gezegd, we hebben gasten in de studio. En het heeft iets met bootjes te maken.
1: Het heeft met bootjes te maken. Daar gaan we straks later op in. Maar we hebben Els Blom in de studio. En die gaat ons iets vertellen over de open dag bij de kanovereniging Hoofddorp. En, maar tot die tijd gaan we nog eventjes gewoon lekker van start met een dagje van Blondie bellen.
2: Oh, daar hou ik wel van.
1: En wat gaan we draaien?
2: Tide is high.

0: Tijdens High Blondie. En Bella, jij hebt nieuws.
1: Nou, ik heb geen nieuws, want het bestaat al een tijdje. Maar mei is de internationale Lyme Disease Awareness Month.
0: Maar wist je dat?
1: Wist ik het?
0: Ja, wist je dat?
1: Ja, dat wist ik.
0: Oh.
1: Ik heb het vanmorgen opgezocht.
0: Ja, maar wist je het daarvoor?
1: Nee.
0: Dan is het toch nieuws?
1: Oh.
0: Hè? Voor jou.
1: Ja, voor mij. Oké, daar gaan we weer. Ik heb nieuws. Het is namelijk de internationale Lyme Maand. En het is gericht op het verspreiden van informatie over en het voorkomen van tekenbeten en de ziekte van Lyme. En teken worden altijd actief in het voorjaar. Vorige week was het heel mooi weer. Nou, dan is het echt bal in het bos en het hoge gras en noem maar wat. Dus het is sowieso heel belangrijk om jouw huid te controleren.
0: Ja.
1: Er wordt ongeveer per jaar 1 miljoen mensen in Nederland gebeten door een teek. En als je dat dus, als je de sjaak wordt, dan kan je die lijmziekte krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Borrelia heet dat.
0: Oeh.
1: En dan kan je echt serieus ziek van worden. Ja. En jij vroeg net aan mij van, kunnen honden of dieren ook lijm krijgen? En dat wist ik niet, maar ik heb het opgezocht en het blijkt dat ze dat inderdaad kunnen krijgen. Als een teek 24 tot 48 uur blijft zitten, kan ook je hond Lyme krijgen. En weet je, dan krijg je gewoon hele nare verschijnselen van moeheid, pijn in je gewrichten. Je kan koorts krijgen, spierpijn die niet overgaat. Dus als je een tekenbeet hebt en je krijgt een rode ring erom en je hebt wel de teek verwijderd, maar ga toch meteen naar de huisarts, laat het controleren. Krijg je antibiotica en dan ben je wel aan de veilige kant.
0: En dieren hebben dan dezelfde verschijnselen?
1: Blijkbaar wel, maar die kunnen ze moeilijk het vertellen, hè? Maar ze gaan wel minder bewegen. Ze
0: krijgen
1: moeilijke lopen en zo.
0: Had die hond van je schoonmoeder was het? Nee, van je?
1: Ja, die had een dikke teek op zijn neus.
0: Een dikke teek, maar ook zo'n rode plek op zijn neus dan?
1: Ja,
0: of zo?
1: Dat zie je dus niet, omdat het een zwart neusje is.
0: Niet geen rode groet of zo?
1: Nee. Dus maar dat is inderdaad wel een dingetje. Dus check dat even.
0: Ja.
1: En vandaag is het ook nog de dag van de verpleging. En waarom is het de dag van de verpleging? Precies op 12 mei.
0: Geen flauw idee.
1: Nou, ga ik je vertellen. De geboortedag van Florence Nightingale. Ik geloof dat je wel weet wie dat is. Ook niet. Je kent je nooit van Florence Nightingale gehoord? Die verpleegster die gezorgd
0: Gasten
1: heeft...
0: Gasten, help.
1: Okay. Florence Nightingale is een verpleegster die aan het eind van de vorige eeuw, begin van deze eeuw, heel veel betekend heeft voor de gezondheidszorg. Dus het steriel werken, het schoon werken en het handen wassen enzovoort. Dan zou je denken van dat is toch normaal als je in een verpleging zit dat je schoon werkt. Maar dat was toen nog niet zo. Mm-hmm. Dus zij was de vrouw met de lantaarn. En waarom is dan vandaag de dag van de verpleging? Het is haar geboortedag.
0: Ah.
1: Ja. Yeah.
0: Nou.
1: Helemaal goed.
0: Helemaal goed.
1: Dat was het.
0: Dan hebben we dat ook meteen gevierd. Under Pressure van David Bowie en Queen.

0: Marcel.
1: Ja, je zat weer lekker mee te zingen, hè, Bellen?
0: Niet in de outro.
1: Dat doen we toch lekker wel.
0: Nee.
1: Dat mag niet, hè? Nee. Dit is ook een volledige outro. En ik praat er gewoon doorheen. Helemaal fout. Ja.
0: Dat is een doodzonde.
1: Dat is een doodzonde. Dat levert ontslag op.
0: Dat zijn wel minder.
1: Dit waren David Bowie en Freddie Mercury. En Under Pressure is heel lang de titelsong geweest van een heel beroemd Nederlands drama.
0: Ja.
1: En jullie kennen dat allemaal gezien, hè?
0: Oogappels,
1: ja. Inderdaad. Ja,
0: hebben dus ook de Gouden Televisie gewonnen.
1: Ja, zeker. In 2023 hebben die gewonnen.
0: Maar heb je er wat van geleerd, van Oogappels? Dat er nog heel wat te wachten staat.
1: Dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Ja, gewoon eigenlijk ieder huis heeft zijn kruisjes om te denken.
0: Dat is zeker waar.
1: Dus maar wel leuk is inderdaad dat die kinderen zijn gevolgd eigenlijk in die serie. Hè? Mm-hmm. En zijn dus eigenlijk mee gaan puberen. En die ouders zijn natuurlijk mee gaan groeien daarin.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, die kinderen die nu gewoon jongvolwassenen zijn, die zie je eigenlijk nu in alle theaters terugkomen.
0: Ja.
1: Die hebben echt een opleiding gehad van hier tot Tokio.
0: Ja.
1: Zijn echt sterrateurs geworden. Hartstikke leuk voor ze.
0: Ja, het was echt kwalitatief een hele goede serie. Ja. Absoluut. Ja. Zeker weten. En ik heb er ook verschrikkelijk om gelachen en heel veel herkend.
1: Ja, ja.
0: Dat is absoluut waar. Ja. Maar we zijn met een hele andere reden hier.
1: Op deze aarde bedoel je? Nou, dat vind ik een beetje een zwaar thema. Iets eenvoudigers is dat we donderdag Hemelvaart hebben. En op Hemelvaart houdt een vereniging uit Hoofddorp, de Kano-vereniging, houdt een open dag. En hoe leuk is het nou dat Els hier in de studio is, Els Blom. Medewerker of bestuurslid, ik weet niet precies.
2: De voorzitter.
1: Voorzitter zelfs.
0: De voorzitter.
1: Ja, het story is slecht voorbereid.
0: Weer
1: mijn punten. Is in deze studio en die gaat ons een beetje meenemen in wat er die dag allemaal gaat plaatsvinden. Maar ook misschien even eerst beginnen van wat doet de Kano-vereniging?
2: Nou, we zijn gelukkig ook een hele actieve Kano-vereniging, dus we doen heel veel.
1: Ja.
2: Op de woensdagavond hebben we eigenlijk altijd onze clubavond.
0: Ja. Mag ik even inbreken? Want ik weet helemaal niet over welke Kano-vereniging het gaat.
2: Nou, begin ik daarmee.
0: Lijkt me goed, want de luisteraar die heeft geen idee natuurlijk.
2: Nee, ik ben van Kano-vereniging Waterwolf.
0: Ah, oké. Okay.
2: Wij zitten met onze club sinds eigenlijk een jaar of drie. Bij Hoofddorp Noord, naast het dierenasiel.
0: Oké, okay, ja.
2: En daar zijn we 3 jaar geleden ongeveer geplant. Letterlijk geplant. Want het was een akkerveld. En daar zijn we onze club aan het opbouwen. Wij bestonden al langer.
0: Ook wel, zeg jij. Ja. Het is wel een bekende naam. Dus het was niet van maar 3 jaar.
2: Nee, onze naam is natuurlijk altijd bekend. Die naam, meneer Waterwolf.
0: Ja.
2: Maar wij zaten eerst als Kano-vereniging naast het pannenkoekenpaviljoen in Krukius.
0: Ah, oké. Okay. Ja.
2: En daar moesten we weg, want die gingen uitbreiden. En toen hebben we een jaar geen clubgebouw gehad. En toen konden we in 2023 starten dan op het akkerveld. En dat betekende toen heel veel improviseren natuurlijk.
0: Ja.
2: En zo zijn we aan het groeien daar. En, en we hebben donderdag dan de open dag eigenlijk ook een beetje omdat we een beetje willen vieren dat ons clubgebouw voor het grootste gedeelte nu staat. En dat vinden we heel knap van onszelf.
1: Ja.
2: En, dus dat wilden we ook een beetje vieren. En daardoor nodigen we ook iedereen uit Haarlemmermeer en omstreek om te komen kijken en eventueel te komen varen.
1: Ja, en die kanovereniging, is dat echt wel voor lokaal kanoën? Of gaan jullie ook naar verschillende plaatsen toe om trektochten te doen of zo?
2: Nou ja, we zijn een vereniging met toervaren. Kanopolo en er zijn ook een aantal zeekajakkers bij. En dat toervaren, dat doen we op de woensdagavond sowieso in de buurt. Maar meestal in het weekend worden er ook tochten door Nederland gevaren. En volgens mij zijn er nou 3 leden aan het varen in Duitsland. Die zijn daar een paar dagen naartoe. Dus dat gebeurt met de toervaren gaan we eigenlijk. Wij organiseren elke maand sowieso zelf een tocht.
1: Mm-hmm.
2: En in heel Nederland kun je overal nergens varen natuurlijk. En dan soms sluiten we aan bij andere verenigingen om ook mee te varen. Dus dat is toervaren. Het kanopolo is een sport, een balsport op het water. En die varen allemaal toernooien. En die toernooien zijn eigenlijk door heel Nederland. En volgens mij 2 weken geleden waren ze een weekend ook naar België. Deden ze mee met het toernooi.
0: Heb jij eruit van gehoord, van kanopolo?
1: Ja, het, volgens mij is het ook. Het is al een Olympische sport? Nee?
2: Helaas niet.
1: Helaas niet. Nee, ik heb het wel eens gezien, ja. Ja, ja, zeker. Okay. Het gaat er heftig aan toe, hoor.
0: Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, sorry, maar ik weet er echt niets vanaf.
2: Nee, het is niet zo bekend. Terwijl het ontzettend een gave sport is om te doen. Want het is volgens de spelers enorm kicken. Dat adrenaline kick. Het is een heel veilige sport. Weinig blessures. Het is 5 tegen 5 op het water. Ja? Met korte kajaks. En dan heb je 2 doeltjes. Het lijkt een beetje op een basketbalveld. En die doeltjes zijn wel weer vierkant, zeg maar. Echt een doel waar je in moet gooien.
0: Ja.
2: Dus dat doel hangt hoger. En dan is het 5 tegen 5, zoals je dat met basketbal ook hebt. Je speelt over. En,
0: het is echt met de handen. Dus je moet niet met een paddel meppen of zo. Want dat heb ik dan in mijn hoofd.
2: Nee, die paddel heb je echt nodig om vooruit te komen. Okay, of te remmen iets anders.
0: Als je paardenpolo, moeten ze ook slaan tegen de bal.
2: Nee, dus dat mag ik een beetje met je handen. Ja.
0: Oké. Dus het is een beetje basketbal, maar dan op het water. En
2: maar
0: heet
2: ook
0: het polo.
2: Een beetje rugby. Want het is ook wel dat je elkaar opzij mag duwen. En je mag over elkaar heen varen. En je mag van alles.
0: Oké, het is gewoon waterpolo waarin je vrij kan worstelen. Kan rugbyen, basketballen. En hopen dat je niet verzuipt. Dat is
2: dat is zo mooi als je ziet hoe de spelers allemaal doen. Die draaien om. Die vallen om en die komen weer boven. En
0: spektakel.
2: Het is heel gaaf om te zien. Het is ontzettend leuk sport om heel actief. Het is 2 keer 10 minuten. En dan zijn ze ook wel doodmoe.
0: Oké. Dus we hebben toertochten, we hebben kanopolo en
2: zeekajakken. Er zijn een aantal. Ik vergeet eigenlijk wildwater. Maar zeekajakken, dat is een groep die op groot water vaart. Dat is op de IJsselmeer, maar ook de Noordzee.
0: Ja.
2: En we hebben ook nog een aantal mensen die aan wildwater varen doen. En dat is echt op de stromende rivieren. En wij kunnen dat oefenen bij het Stoomgemaal Halleweg. Want daar hebben we dat lichtstromende water. Daar kunnen we een beetje oefenen. Maar voor het echte werk gaan ze naar de Alpen en naar Slovenië.

0: Het is wel lekker. Ja, je moet wel, als je gaat kanovaren, is gewoon een zwemdiploma. Of in ieder geval het kunnen zwemmen en wel belangrijk. En dat je dat ook durft in open water. Want het is natuurlijk al heel anders dan een zwembad.
1: Ja, nee, dat snap ik. Zeg, wij gaan even een plaat draaien. En dan gaan we daarna over de open dag verder praten. Is dat goed?
2: Ja, dat is goed.
1: Oké.

0: Als je denkt, ik heb een storing op mijn radio. Nee, dat is bellen. Die gewoon steeds meezingt met de plaatjes. Dus, maar goed. We waren voor Bruno Mars waren met een interview bezig van Els Blom. Voorzitter van kanonvereniging De Waterwolf. Die hebben donderdag, Hemelvaartdag, een open dag. En we waren eigenlijk het hele kano-gebeuren aan het doornemen. Van welke soorten kanoën is er allemaal? En waarvoor ziet de vereniging in? Maar misschien wil je wat meer vertellen over de dag donderdag zelf. Wat gebeurt er allemaal?
1: Ja, donderdag houden we dus een open dag. En die begint om 11 uur. Eigenlijk wil we gewoon echt dat iedereen gewoon komt kijken van hoe ziet kano eruit? Hoe de club eruit? Wat hebben we nou eigenlijk opgebouwd? En verder mag iedereen die wil, die kan ook even kano varen. We hebben voor volwassenen grotere kano's en voor kinderen ook wat kleinere kano's liggen. Om 11 uur komt ook de wethouder, mevrouw CD. Die komt eigenlijk een soort van officieel ons clubgebouw openen. Want ja, na al die jaren een beetje
2: opbouwen.
1: Ja. Heel veel klussen. Ja, ja, ja.

0: heel veel werk.
1: Allemaal
0: en
1: door
0: energie.
1: Jullie vrijwilligers?
0: Alleen maar door de vrijwilligers gedaan. Ja, ja, en ik moet dan ook nog zeggen, alles is opgebouwd door clubleden die zelf niet timmerman zijn of zo. Dus iedereen...
1: Nee, maar ik heb wel gezien wat een paar van de clubleden allemaal kunnen doen. Dus die zijn heel handig. Dat
0: ja,
1: klopt.
0: Ja, absoluut. Ja, dus heel blij mee. En nou ja, zij start eigenlijk met de opening. En dan is er, zeg maar kwart over elf, start dan het kano-polo wedstrijd. Dat is de spelers die geven dan een demo-wedstrijd. En nou ja, kun je ook die sport zien.
2: En dat is in de Hoogvaart dan? Of?
0: Nee, het is eigenlijk in de Nieuwe Kerkertocht, heet dat geloof ik. Die loopt parallel aan de weg om de Noord.
2: Oh, daar. Ja.
0: Het is echt naast
1: tussen de weilanden en het dierenasiel en de weg om de Noord in?
0: Ja.
1: Oké, okay, ja. Check.
0: Ja, daar liggen dan ook de twee doeltjes in het water. En we hebben dan een beleiding daar. En dan daar is ook de wedstrijd.
1: Oké, okay. En wat kunnen we nog meer verwachten?
0: Nou, eigenlijk... Vooral ervaren. Ja, dus wij willen ook echt gewoon ga lekker. Want dat is wat wij te bieden hebben. Er lopen ook allemaal leden. Je kunt alle vragen stellen. Je kunt spullen kijken. We hebben ook een stuk tweedehands materiaal. Wat als mensen interesse hebben, dat kunnen ze kopen. Dus,
1: ja, wat jij zei net iets met van de berg af. En het is dan in koud water. Mm-hmm. Maar hebben jullie een pak of is er een bepaalde uitrusting of zo wat je nodig hebt om te kunnen kanoën?
0: Nou, als je gewoon kanoot, zoals hier in de Haarlemmermeer, dan is het vooral lekker zittende kleding. Die nat mag worden. Er gaat niet vaak iemand om. Maar ja, het zou kunnen gebeuren. En dan zeggen we altijd liefst wat snel drogend materiaal. Dus dat is vaak gewoon sportkleding, een trainingsbroek, een sportshirt, waterschoenen. Als het kouder weer is, dan hebben we vaak een anorak aan. Dat is zeg maar een soort regenjas, maar dan zonder rits.
1: Oké. Okay.
0: En we hebben altijd, wij hebben ook allemaal zwemvesten en peddels en kano's te leen. Maar wij vinden dat iedereen een zwemvest om moet. Ook al is het water niet heel diep, maar het is gewoon voor de veiligheid van jezelf. Ja. Maar ook voor als jij niet lekker wordt, dat een ander jou ook makkelijk zou kunnen helpen.
1: Oké, okay, dus dat is eigenlijk min of meer verplicht. Als je gaat kanoën bij de Waterwolf, zwemvest mee. En ook al heb je 6 diploma's om te zwemmen, zwemvest gaat gewoon mee. Want ook jij kan in de problemen raken.
0: Ja, precies. En een ander moet jou kunnen helpen.
1: Dan. Ja, nou, heel duidelijk. Vind ik ook wel goed, toch?
2: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Misschien ga ik het wel doen. Nou. Sterker nog, ik heb vorig jaar heb ik nog in Vinkeveen een rondje gekanoed rondom de legakkers.
1: Oké.
2: Okay. Kan je bij haven Vinkeveen kan je die kano's huren. En dan gewoon, dat is natuurlijk fantastisch weer natuurlijk. Hè? Dus, en ook fantastisch, nou ja, het water is natuurlijk lekker. Dus ik ben niet bang om nat te worden. Maar
1: misschien is het wel leuk ook. Kijk, het is natuurlijk heel erg leuk om met je gezin langs te komen donderdag. Op de specifieke hoofdweg 567A bij de dierenasiel daar. Zo, dat weggetje moet je waarschijnlijk in. En weet je, iedereen die denkt van, nou, ik zou wel eens een keertje een nieuwe sport willen leren of zo. Of een beetje gewoon er even aan snuffelen.
0: Ja, ik denk altijd van kanofaren in Haarlemmermeer. Ja, we fietsen, we wandelen, we zien van alles. Maar als je eenmaal op het water zit, zit je sowieso bijna 2-3 meter lager.
1: Ja.
0: Het is echt anders. En het is veel meer de natuurbeleving. Als je hoort die wegen ook helemaal, ja, eigenlijk niet. Wat wel heel erg leuk is bij ons vandaan, kun je een watertje in. En dan kom je eigenlijk bij de polderbaan uit, de vliegtuigen. Dus kom je eigenlijk ook nog heel dichtbij.
1: Okay.
0: Dus het is echt, je ontdekt de Haarlemmermeer echt op een andere manier.
1: En ik vind inderdaad, maar dat is persoonlijk, dat als je in een bootje zit, dan lijkt wel of alles in je hoofd uitwaait. Ja.
0: Je moet ook natuurlijk ontspannen zitten, dat is fijn. Bootje wiebelt toch altijd een beetje.
1: Ja, toch wel.
0: En dan zie je toch dat je met je hoofd gewoon lekker vooral moet kanoën en niet over allerlei andere dingen zit. Dus het is ook vaak dat je je hoofd lekker leeg kan maken.
1: Oké, nou helemaal goed. Dus de bezoekers kunnen tijdens de open dag zelf ervaren hoe leuk en toegankelijk het kanovaren is.
2: Dat moeten ze zeker doen.
0: En we hebben ook een voetdruk. Dus er is ook wat lekkers te halen en te drinken.
1: Oké, ja, dat was mijn volgende vraag. Ja, mensen doen toch wat, hè? Als je een beetje op het water druk bezig bent geweest, dan word je lustig. Ja, toch?
2: Ja.
1: Maar voor kinderen zijn er kleine kajaks, als ik het zo allemaal begrijp. Voor grote mensen, die worden ook geholpen. Mensen die wat minder mobiel zijn, die schijnen ook rond te dobberen. Dus ook daarvoor is het misschien wel een hele leuke om een keertje te ervaren wat het is om in een kano te zitten. En nou, even kijken. Er staat nog ergens bij dat er een kano-cursus voor volwassenen gaat starten.
0: Ja, klopt. Er gaat ook een cursus voor jeugd starten. Maar okay. De cursus voor volwassenen die staat komende zaterdagochtend.
1: Ja.
0: En dan in die ochtend wordt echt alles goed uitgelegd. Zodat je ook weet waar de materialen liggen. Maar ook welke slagen goed zijn. Hoe je jezelf veilig kunt houden. En dan is de tweede avond is op een woensdagavond, de 20e. En voor de jeugd is het 4 avonden op woensdag. Vanaf de eerste woensdagavond is de 20e. En dat is echt een cursus waarbij heel rustig opgebouwd wordt. Het varen en ja, eigenlijk veel spelender wijs, zeg maar meer.
1: Nou, ik geloof dat je een ongelooflijke goede ambassadeur bent voor het kano varen. Met andere woorden, donderdag kan iedereen gaan snuffelen, gaan kijken, gaan beleven. En als je het wat vindt, kun je meteen zaterdag door. Of voor de kinderen op de woensdagavonden vanaf 20 mei. En anders zaterdag vanaf 16 mei. Meteen door naar de cursus en beleef Haarlemmermeer is van een andere kant, zou ik zeggen.
2: Ja, en als je het nog een keer wilt teruglezen, ik heb het in de krant zien staan, de lokale pers in ieder geval. Ja. Jullie hebben ook een website, neem ik aan?
0: Ja, www.kvwaterwolf.nl. En daar heb je dan algemeen wat informatie, maar ook de cursussen en heet ook cursus. En ja. Meer.
1: En meer. En meer. Nou, helemaal goed. Ik hoop dat jullie een beetje een lekkere dag hebben donderdag.
0: Dank je wel.
1: Dank voor het komen.
2: Ja, ontzettend bedankt. En
0: jullie bedankt.
2: Veel succes donderdag.
0: Nou, dank je wel. En jullie zijn ook uitgenodigd.
2: Ja, dank je wel.
1: Ik stuur hem zeker. Ja.

0: Sign of Times, Harry Styles.
1: Ja. Oh, wat hoor ik daar?
0: Wat hoor je daar?
1: Ja, ja, daar is hij weer.
0: Daar is hij weer, de Sniebel.
1: De Sniebel.
0: De Sniebel, ja. Het is, we hebben zo'n leuk gesprek gehad met Els. Dat we eigenlijk een beetje de Sniebel aan het vergeten waren. Maar jij zegt terecht, nee, moeten we gewoon doen. Vaste waarde in het programma.
1: Ja.
0: Dus we gaan het doen.
1: Het is 10 minuten later, het is 10 minuten het is later. Wel Snibbeltijd.
0: Het is absoluut Snibbeltijd. En we gaan hem eventjes... je hoort hem al rammen op de achtergrond. Wat was het ook alweer? Het was...
1: Oh, die kijken we naar mij. Oké, het zijn 2 dobbelstenen. Nee, het is 1 dobbelsteen. Yeah. 1 tot en met 6. De oneven puntjes op de dubbelsteen, die zijn voor de A voor Arjan. En de even zijn voor Belle. En Arjan gaat nu gooien. Excuus. Ja, komt die.
0: Op de grond.
1: En hij gooit hem nog op de grond ook. Hoe krijg je het voor elkaar?
0: Een 5. Wat betekent dat?
1: Dat betekent dat jij aan de beurt bent om 1 plaat erin te zetten waar ik geen veto over mag uitbrengen. En om eerlijk te zijn, ik zie wat je erin zet en daar wil ik zeker geen veto over uitspreken.
0: Ik weet
1: dus kom erop.
0: Jij bent er een liefhebber van, dus ik hou een klein beetje ook een beetje rekening met jou.
1: Ach, ach.
0: Maar de echte aanleiding is dat deze meneer op 11 mei 1981, dus 45 jaar geleden, sinds gisteren, alweer niet meer onder ons is.
1: Ik hij weet is, het op de dag van. Ik weet nog wat ik deed op die dag toen ik hoorde dat hij overleden was. En we hebben het over?
0: Bob Marley.
1: Ja.
0: Ja. Bob Marley die heeft een eigenlijk een ja, deels, zal ik het zeggen, nou, ik ben even het woord kwijt, maar dat je dus eigenlijk niet instapt op een behandeling van toch wel een serieus probleem, een lichamelijk probleem in dit geval.
1: Hij had een wondje aan zijn voet.
0: Exact.
1: En dat wondje, dat heeft hij, en hij voetbalde altijd, zwaar verwaarloosd. Hij heeft het met voetballen heeft hij ja. het opgelopen.
0: Ja.
1: Dat wondje heeft zijn eigen leven gaan leiden. Dat is ja. kanker geworden.
0: Ja.
1: Dat is uitgezaaid naar zijn hersenen. Ja. En hij is overleden aan een hersentumor.
0: Ja, en dat ook nog eens een keer omdat zijn geloof hem niet ja. toestond om zeg maar noodzakelijke spullen weg te halen. Dus een stuk te amputeren in dit geval.
1: Ja, nou, dat was het nog niet eens. Het was gewoon eigen wijsheid.
0: Nou, oké, okay, daar zijn de meningen op internet over verschillend.
1: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Hij wilde ja. er gewoon niet aan. Waarschijnlijk ook vanuit ja. het geloof.
0: Ja. Maar goed, ja, hij is wel de ankerpunt van de reggae uiteindelijk.
1: Zeker.
0: Samen met Pieter Tosh, Jimmy Cliff. Ja,
1: ja.
0: En de eerste jaren vooral lokaal op Jamaica. In ja. de bakermat van.
1: Ja.
0: En later heeft hij een aantal uitverkochte stadions gedaan in Londen. En dat is ook een doorbraak geweest op het Europese continent.
1: Ja.
0: Het is niet zomaar een artiest geweest. Hij heeft zich ook actief ingezet voor de wereldvrede.
1: Zeker.
0: En heeft er ook nog een onderscheiding voor gehad. Vanuit ja. de Verenigde Naties, de Peace Medal.
1: Maar ga zijn teksten maar eens een beetje vertalen.
0: Vertalen,
1: voor jezelf.
0: Analyseren, ja precies.
1: Het is pure ja. poëzie, ja. maar ja. zo recht uit het hart en zo. Ja, ja mooi.
0: Ja.
1: En heftig ook.
0: Heftig ook, inderdaad, ja. Ja, hij is dus veel te vroeg overleden op 36-jarige leeftijd op 11 mei 1981. En we doen een ode aan hem. Bob Marley, Could You Be Loved?
2: Dit is Sluimertijd met Arjan en Belle op Meer Radio.

0: Bob Marley en de Wailers. Cut Your Bill Off.
1: Held.
0: Held. Veel te vroeg gestorven held.
1: Ja. Je weet dat op het laatste mama appelsap erin zit, hè?
0: Ja, wat was hem ook weer?
1: Theezakje. Theezakje.
0: Ja, ze zitten toch ook wat in een Michael Jackson liedje of zo? Beat It of zo?
1: Dat ja,
0: of Billy Jean. Nou ja, goed. Maakt niet uit. Ze maken er van alles
1: van. Aan mijn mama appelsap.
0: Daar komt hij vandaan.
1: Ja, daar komt hij vandaan.
0: Ja.
1: Valt het kwartje weer?
0: Ja. Helemaal ach,
1: goed.
0: Ja.
1: Helemaal goed. Hey, hou jij een beetje van voetbal?
0: Ja, maar alleen bij grote toernooien.
1: Nou, is het WK een groot toernooi genoeg?
0: Dat is zeker een groot toernooi, want we zijn ons een keer gekwalificeerd. We beginnen in de we-vorm te praten.
1: Oh, gosh.
0: Oranje we is gekwalificeerd.
1: We hebben een latent fan van de voetballers.
0: Ja.
1: Dus als ze eindelijk wat goeds doen, dan worden we weer. En anders zijn het zakkenvullers en luien. Ik haal ze er zo tussenuit. Maar goed, we zijn gekwalificeerd, inderdaad. En het aankomende WK, dat wordt natuurlijk gespeeld in Mexico, Canada en Amerika.
0: Dus een tijdsverschilletje.
1: Ja, dat is een tijdsverschilletje.
0: Hoe gaan we het oplossen?
1: Ja, wij zitten, ik geloof, 6 tot 8, 9 uur later.
0: Ja, minimaal. Mexico is. Het is behoorlijk in het westen nog verder van...
1: Ja, dat zeg ik. Er zit een aardige range in. En dat betekent dat als er 's avonds een voetbalwedstrijd gespeeld wordt... dan zitten wij diep in de nacht. Ik weet niet of ik dat ga doen, maar... om 2 uur is wel een reguliere tijd dat er bepaalde wedstrijden beginnen. Dus dat is voor ons natuurlijk niet helemaal handig.
0: Nee. Maar de eerste wedstrijden zie ik, die beginnen nog redelijk bij tijd. Om 10 uur 's avonds en dan om 7 uur 's avonds.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja,
1: oh,
0: okay. En Tunesië staat dan op 26 juni om 1 uur 's nachts.
1: Oké.
0: Okay. Is het dan 1 uur van de 26e of is het?
1: Ja, dat...
0: De 25e, nou ja, goed.
1: Nee, dat is de 26e als het 1 uur 's nachts is.
0: Ja.
1: Even kijken, ik kijk met je mee. Het Nederlands elftal speelt de eerste groepswedstrijd op 14 juni. Ik heb het nog niet eens in mijn agenda staan. Om 10 uur tegen Japan. Dus inderdaad, dat red ik wel. En dan op 20 juni, 6 dagen daarna, om 7 uur 's avonds. Dat is lekker, tegen Zweden. Dus dan kunnen we wel wat leuks organiseren. En de derde groepswedstrijd tussen Tunesië, die geloof ik denk ik wel, die begint om 1 uur 's nachts. Nou ja, en verder hangt dat natuurlijk ervan af of ze doorgaan in groepsfase. Nou, denk ik dat het tegen Tunesië, Japan en Zweden wel moet lukken. Maar ja, een WK,
0: het is altijd wel een beetje gedoe.
1: Maar ga jij ook de vlaggetjes ophangen in de straat?
0: Nee. Zover ga ik niet. Het is wel zo dat mijn broer die heeft een soort van barretje in zijn huis.
1: Ah.
0: En dat staat altijd wel in teken van grote toernooien.
1: Oh, wat gezellig. Daar
0: gaan
1: leuk.
0: We al met een heleboel mensen tegelijkertijd kijken. En dan zien we wel hoe het gaat.
1: Ja, ik krijg altijd een beetje Gilles de La Tourette bij voetbal.
0: Pardon?
1: Nou, dat zeg ik precies wat ik zeg.
0: En ga je dat hier herhalen of denk je van ik hou me nog even in?
1: Nee, ik zeg niet wat ik zeg. Maar ik heb altijd een beetje last als ik helemaal in... dat het heel spannend is dat ik een beetje last krijg van Gilles de La Tourette. En de mensen om mij, die weten dat. En dat is iets waar ik niet trots op ben. Maar dat is het enthousiasme gecombineerd met het Amsterdamse. En de hartstocht voor het spelletje. Ja,
0: jij bent echt een sportvrouw, hè?
1: Ja. Nou, ik kan heel goed sport kijken.
0: Je bent echt, los van dat je heel veel weet van muziek en algemene zaken, ben je ook wel echt wakker te maken voor een gezonde sportvraag.
1: Ja, zeker wel. Ja, daar hou ik van. Ja.
0: Nou, leuk toch?
1: Elke gekse gebrek, zeggen we.
0: Ja,
1: dan,
0: nee, je zou goeie zijn voor een pubquiz of zo.
1: Ja, ik heb wel een paar keer wat gewonnen met
0: dat bedoel ik.
1: Vriendjes.
0: Echt nog wel iets redelijks of gewoon lokale leverworst of zo?
1: De laatste keer was in januari een fles champagne.
0: Oh, nou.
1: Ja.
0: Nou, en die ligt nog koud? Of,
1: die ligt nog koud, ja.
0: Voor als
1: die meiden waar we mee gewonnen hebben, als die bij mij spelletje komen doen, dan trekken we hem open.
0: Ja, nou, hartstikke gezellig.
1: We hebben allemaal eentje gewonnen. Dus dat was wel leuk. Maar anyway, Nederlands elftal. En dan hebben we ook nog iets anders wat ik toch deze week wil benadrukken. Heb jij dus van zwaaistenen gehoord?
0: Ik heb erover gelezen, ja.
1: Weet je wat het is?
0: Ja, het zijn tegels in de straat. En die zijn op een manier uitgedost dat je eigenlijk gemotiveerd wordt om naar iemand te zwaaien.
1: Ze zijn inderdaad gespot bij buurtcentra en in voortuinen. Het zijn stenen waar een handje heen en, als zijnde heen en weer zwaait op staat.
0: Uh-huh.
1: En dat moet mensen motiveren om elkaar te groeten. Dus als je langs zo'n verpleeghuis of een buurtcentra of een, waar mensen toch ook een beetje buiten zitten, dat je gewoon gezellig even zwaait naar de mensen. Een klein gebaar kan soms heel veel betekenen en ook sociale eenzaamheid doorbreken. Dus ik vind het zo'n leuk initiatief.
0: Ja.
1: En ze komen steeds meer door heel Haarlemmermeer. Dus ga eens kijken waar ze liggen.
0: Gaan we doen.
1: Als je toch op naar beneden kijkt op je mobiel, kijk dan ook eventjes naar de stoep.
0: Ja, kijk even om je mobiel heen, is eigenlijk de boodschap.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, precies. Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, ik denk dat we ook zo'n beetje richting het einde van het programma gaan.
1: Maar we moeten nog even wat voor onszelf promoten.
0: Absoluut, want wat gaat er donderdag gebeuren?
1: Het is dan Sensational 70s op Hemelvaartdag.
0: Op Hemelvaart, dus de hele dag bij Mira doet daar een teken van de jaren 70.
1: Ja, en wij hebben een tijdslot tussen 4 en 6 middags.
0: Ja.
1: Die is al helemaal gepoetst en gepokt en genageld en ingebed. Want wij mochten zelf onze nummers uitzoeken. Dus dat is natuurlijk enig om te doen.
0: Ja.
1: Ik ben meer van het disco gebeuren en het swingende gebeuren. En jij hebt dan wat heavier nummers ingezet.
0: Het is een leuke mix geworden, denk ik. Zoals eigenlijk met dit programma ook altijd. Van alles wat.
1: Hè? Van alles wat.
0: Dus,
1: de collega's hebben ook erg hun best gedaan om mooie lijsten bij elkaar te doen. Dus ik zou zeggen, stem je radio af. In ieder geval ook op Hemelvaartdag. En laat je verrassen door ons.
0: Zet je autoradio aan als je naar de kanovereniging rijdt.
1: Zeker, vergeet dat niet.
0: Vergeet dat niet. En voor de rest geniet van de muziek op donderdag.
1: En
0: zoals
1: wij
0: ook iedere dag van de muziek van meer radio kunt genieten.
1: Zeker weten. En wij nemen afscheid, maar niet zonder dat we gezegd hebben dat na 10 uur Tom van Draaijenen er weer is.
0: Ja.
1: Met Nice and Slow.
0: Nice and easy, nice and slow.
1: Nice and easy, nice and slow.
0: Ja.
1: En dus die begeleid je langzaam zo rustig naar bed. En dan zeggen wij alvast...
0: Welterusten.
1: Welterusten.
2: Weet je nog, die tijd zonder zorgen? Die ene plaat, dat ene moment. Met muziek zoals deze. En deze.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
4: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
3: Vervolgens werd de brand weer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio, vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+, en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Harlem, de groep Abella Deer met Superman Can Move His Legs. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Welkom weer bij deze Nice and Slow. We hebben tot 12 uur de mooiste muziek voor je.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Inderdaad, wat te denken van na 10:30, dan hoor je 2 keer Alicia Keys in je radio. En nu Rob de Nijs met een nummer van Cliff Richard. Miss You Nights, maar dan in een Nederlandse vertaling. En na Rob de Nijs hoor je True Love Ways van Cliff Richard. Maar eerst Rob met Nu de Nachten Nog. Goedenavond.

George Michael, eind jaren 80 en Father Figure. We hebben er nog 3 voor je tot 10:30. Extreme with More Than Words uit 1990. I'm Yours van Jason Mraz. En Magic, dat is een van Coldplay. Die hoor je tot het NOS-journaal.

0: met ook nieuwe releases. The Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de omroep NH.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De borstjes stonden daar in de fik.
1: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Nice and slow.
0: Van Dranen.

Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit zes decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk.

0: Boris Gardner, het was nummer 1 in Nederland in 1986. I Want to Wake Up With You. En daarna nooit meer iets van hem gehoord.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: If I Ain't Got You, an Empire State of Mind. Alicia Keys.

Amerikaanse zanger Joe Dassin emigreerde naar Frankrijk. En sindsdien noemde hij zich Joe Dassin. Na het heel veel grote hits, onder meer deze in 1975. Tot het NOS Journaal van 11 uur. Hoor je Simply Red met It's Only Love. Bobby Darin met If I Were a Carpenter. Voor hem geschreven door Tim Hardin. En de laatste van de drie is With You I'm Born Again van Syreeta Wright en Billy Preston.

0: donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC... wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws.
0: Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: is eigenlijk gitarist. En hij ging op een gegeven moment ook zingen. En toen had hij ineens veel succes, onder meer met dit nummer Love on the Weekend. John Mayer.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Welkom terug met deze Nice and Slow. We hebben weer hele mooie muziek voor je hoor. Natuurlijk straks naar 11:30, Suzanne Freek, speciaal voor Gerda. En dan...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Een 2 van 1 van Ronan Keating. Dat allemaal naar 11:30. Maar nu Remco van der Weert. Je kent hem niet, maar het is een leuk liedje. Dit is Stormbreker.
2: Het was al...

Uit een reclame. Ik zie ineens weer een auto rijden. Dat was First Aid Kit uit Scandinavië met My Silver Lining. Een hit en een reclamespot uit 2014 alweer. En tot het nieuws van 11:30 heb ik er nog 3 voor je. Als laatste hoor je de Beatles van het album Revolver uit 1966, Eleanor Rigby. Maar eerst hier What a Wonderful World van Eva Cassidy en Katie Melua. I see

0: geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 8 en 10. Club to Date op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot een graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws en

0: Suzanne Freek. Ja, daar waren ze weer. Als het avond is, speciaal voor mijn lieve Gerda. Schatje, natuurlijk is deze weer speciaal voor jou, hè. En je weet het, ik hou van jou en ik ben na 12 uur weer bij je. Tot zo.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Maar nu de 2 van 1. En dat is er eentje van, nou, zijn er al 2 zelfs, van Ronan Keating. Als eerste If Tomorrow Never Comes, uit 2002. En daarna, alweer uit 1999, When You Say Nothing At All. Ronan Keating in de 2 van 1.

Heel even van Julius Sweres, maar dan in het Italiaans het origineel van Eduardo de Crescenzo. Dat heette Ancora. Het is zover Nice and Slow voor vanavond. Ik heb er nog drie voor je. Saving All My Love For You van Whitney Houston. Anne Frank, Benny Nijman. En daarna als laatste One Day Like This van Elbow. Wilt rusten, hè?

De grüne Polizei, ze kwamen langs. Een dagboek werd gered van het concentratiekamp. Een dagboek van een kind, bedankt. Anne Frank.

0: donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot een graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer.

Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 8 en 10. Club to Date op Meer Radio. Het is 12:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid en vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid is ingezet om de orde te herstellen en ook is er een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot in de ochtend moeten wegblijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn afgelopen dag de eerste 15 asielzoekers aangekomen. Niemand raakte gewond en de schade aan het pand lijkt mee te vallen. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde ook dat de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren dat alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Odido wist pas 2 dagen na de hack van begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei afgelopen dag dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.